de man met het schuin in de platen. De traffic in Denver, hoe ze speed, was het zoel, hef. Was het met dat beste roeikaart, zou ze dat brengen me neer. Aan mijn lier, het is een mooie. Sabbath got some lefty guys, but Tom guys. We got sweet land and linen. We got the red with the kinderlicht. I've got time. I really wish I

katten, de mannen, de treinen, de platen. De traffic in Denver, hoe ze speed, als ze zoen, pep. Was ze met een beetje roeikheid. Zou ze dat brengen, meneer? Aan mijn lieg. Het is een mooie. Shabbos got some lechtigkeit, betamkeit. We got schmied, len and linen. We got the red with the kinderlech. Als got time? A ruhige Shabbos.